Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hoorde de reus iets vreemds.
1: 221.
2: Huh? Wat zijn die puntmutsen aan het doen?
1: 222, gefeliciteerd.
2: Zeg, wat is er hier aan de hand?
1: Oh, Kie, die heeft zojuist het kabouterrecord geblinddoekt pannenkoekenbakken gebroken.
2: Ah, lekker, pannenkoeken.
3: Het is gelukt, hè.
2: Wat heeft hij gebroken? Wat is er kapot aan?
1: Nee, hij heeft een record gebroken.
2: Ah ja, zo dus. Ja. Maar ik snap het niet.
1: Een record, dat is iets bijzonders waar je het beste in bent. Ja. Kijk, ja. In dit boek staan alle records van het Sprookjesbos.
2: Ah ja? Ja. Zoals wat dan?
1: Nou, Langnek staat erin omdat hij de langste nek heeft.
3: Oh ja.
1: Roodkapje staat erin omdat ze het vaakste koekjes naar oma heeft gebracht.
2: En kan ik daar dan ook in staan in dat kabouter decorboek van jullie?
1: Nee, je mag pas in het boek als je een record hebt gebroken.
2: Geen probleem. Ik maak altijd zoveel stuk. Zo'n decor breken, dat kan ik ook.
1: Gaat het nog een beetje?
4: Zo, probeert je het record plashouden te verbeteren?
1: Nee, laat je niet afleiden, reus. De reus probeert het langste zijn mond dicht te houden van allemaal.
4: Oeh, dan zegt hij tenminste ook geen domme dingen. Oh, hij zei wat. Nu ben je af.
2: Dat is niet waar, hè? Oh. Ik deed alleen maar... Ik zei helemaal...
4: Oh. Ja, zie je nou wel?
1: Sorry, reus. Het is niet gelukt.
4: Nee,
2: maar het gaat me wel lukken. Ik verzin gewoon een nieuw verhoor.
0: De reus gaf inderdaad niet op. Al snel had hij een nieuwe recordpoging bedacht.
5: Wat zou hij toch aan het doen zijn?
1: De reus probeert het langste stil te staan van iedereen in het Sprookjesbos.
2: Zeg, kaboutermonneke! Hoe lang moet ik hier nog zo blijven staan? Ik sta hier al meer dan 4 uur!
5: 4 uur? Die arme meneer de ezel staat al stil op zijn sokkel sinds de heks hem daarop vastgetoverd heeft.
3: Ja!
2: Amai zeg, dat is waar ook. Dat ga ik nooit verbeteren, hè? En als ik nu eens het langste probeer te dansen van allemaal, hè? Hey,
1: dat kan, maar...
5: dat wint hij nooit van de rode schoentjes.
1: Ik ben bang dat hij gelijk heeft, reus. De rode schoentjes dansen altijd, dus die hebben het record.
2: Oh, amai zeg. Ik word zo moe voor al die krabdoorpogingen. Ik zou wel dagen kunnen slapen. Wacht eens even. Als ik moe ben... Dan kan ik wel een week slapen.
1: Nee,
2: dat dan ook?
1: Door een roosje slaapt al bijna 100 jaar. Ik denk niet dat je die gaat inhalen.
2: Oh.
0: Het zat die arme reus echt niet mee. Wat hij ook verzon, alles leek al eerder gedaan te zijn.
2: Ik kan niet het hoogste vliegen.
1: Nee.
2: Klein duimpje loopt het snelst.
1: Ja.
2: Maar wel met mijn laarzen.
1: Ja, maar dat telt toch niet.
2: Oh, ik geef het op. Ik heb nu wel 100 dingen geprobeerd. Ik kom toch nooit in dat kabouterpastoorboek van jullie.
1: Wacht eens. Ja, dat dacht ik wel. Reus, blijf eens staan.
2: Huh?
1: Er is toch iets waar je het beste in bent.
2: Ah ja? Waarin dan?
1: Nou, er is niemand in het hele Sprookjesbos... die zo vaak geprobeerd heeft om in ons kabouterrecordboek te komen als jij.
2: Wat blieft?
1: Je bent dus de Sprookjesbosbewoner met de meeste recordpogingen.
2: Echt waar?
1: Je mag in het boek.
2: Ha, ha, ha. Wat goed voor mij, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo zie je maar weer. Soms moet je lang zoeken. Maar uiteindelijk is iedereen wel ergens goed in. Zo sta ik in het kabouterrecordboek als de beste verhalenverteller van het Sprookjesbos. Dat kwam zo. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Bang.

0: Wij zijn
1: Leonie
0: en Marit.
2: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.
3: Doei!

En jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Aha!

0: Ik ben Milou en ik vind jullie liedjes hartstikke leuk.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.

0: Pip. Het is vandaag warm in de tovertuin. En Woezel en Pip en Buurpoes hebben geen idee wat ze willen gaan doen. Nou ja, Woezel vindt het eigenlijk ook wel prima zo.
1: Oh, nou, het is best saai hier. Ik ga weer, hoor.
2: Hè? Wacht, Buurpoes, ik ga ook mee.
1: Miauw, dat is goed. Maar ik ga wel poesedingen doen, hoor.
2: Poesedingen? Maar dat kan ik ook, hoor. Dan ben ik niet Buurpoes, maar Buurpip. Waf! Miauw. Miauw. Miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
3: Buurpip, wat gaan jullie doen dan?
4: Wacht! Hé, jongens! We kunnen samen toch iets leuks gaan doen?
2: Brrr, mooi, hè? Ja, best mooi. Water.
4: Hé, jongens, ik kan toch ook met jullie meedoen? Wow.
5: Jongens.
4: Huh?
5: Kom, we gaan, Buurpip. We hebben nog veel te doen.
2: Ja.
4: Nou.
5: Zo, we gaan lekker lang uit liggen in de zon. Zonne, Buurpip.
2: Zonne? Dat is een leuk woordje. Ik ga mee, zonne, hoor.
4: Hallo, jongens. Kan ik er nog bij?
5: Erbij? Bedoel je hier op de poezemuur, Woezel?
4: Ja, ja, bij jullie.
5: Nou, nee. Je bent toch geen poes?
4: Nee, maar Pip is toch ook geen poes, Buurpoes?
5: Buurpip zul je bedoelen. Nou, vandaag doen Buurpip en ik alleen maar poesedingen, hoor.
2: Woezel, je past er ook echt niet meer bij, hoor. Het is best een beetje klein hier.
4: Oh, wat flauw van jullie. Nou, dan ga ik wel ineens spelen. Buurstommerts.
2: Buurpoes, het is anders wel warm, hoor, zo in de zon.
5: Oh, poezen slapen de hele dag in de zon. Dat is de bedoeling van zonne. Lekker lang niets doen.
4: Oh.

0: Wil jij misschien met me spelen?
1: Nee, hondje. Want ik speel vandaag alleen met buurboezel.
0: Buurboezel? Klinkt stom.
2: Ben jij een hondje of een poes?
0: Ik ben echt geen poes, hoor. Kijk maar naar mijn oren en mijn neus. Ik ben Woezel.
1: Waf, waf, waf, waf.
0: Zo is het. Wij zijn Woezel. Zullen we nu spelen?
3: Ja, Woezel. Huh? Pommetje.
0: Hey, wacht. Wee. Ben jij buurbip of Pip?
3: Pip. Ik ben toch een hondje, Woezel. En geen poes. Het is ook veel te warm om buurbip te zijn. Kom, dan gaan we lekker zwemmen.
1: Wow.
3: Ja! Lekker spetteren!
1: Hey, ja!
4: Wow. Woezel, Pip, buurpoes, de zingende tulpjes of molletje. Iedereen is anders. Gelukkig wel. Laat dat maar lekker zo. En iedereen, ja, iedereen is welkom in de tovertuin.
1: Wat?
5: Leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een kabouter die na een dag hard werken zo'n ontzettende honger had dat hij niet van het huisje van de heks af kon blijven.
1: Bak een grote pannenkoek rond met witte stippen. Hé, hey, komt dat even goed uit? Koekskus!
2: Knikkel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik, Kie kabouter.
2: Hé, een kabouter?
1: Ja.
2: Een poepel oneindig oud onderkruipsel.
1: Maar ik heb zo'n ongelofelijke honger. Ik heb de hele dag in het bos gewerkt met mijn broertjes KKQ, Keuko en Kei.
2: Dit zijn krakelingse kinderkoekjes.
1: Oh.
2: Verdwijn.
1: Ik zal echt alles doen. Ik heb zo'n honger.
2: Goed. Je krijgt een koekje.
1: Oh, lekker, lekker,
2: Mag
1: lekker.
2: Blijf. Je moet namelijk eerst 3 toverspreuken nazeggen. Kan je dat?
1: Ja hoor, makkelijk. Kom maar op.
2: Hocus pocus toegangspas.
1: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
1: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
1: Huh? Hoe kan dat nou? Ik zei toch grote griebels kattengrit? Dat was toch niet verkeerd? Dat was goed.
2: Helemaal niet. Huh? Uit mijn ogen, kleine kastanjevreter.
1: Doch, ik kreeg nou wat. Ik weet zeker dat ik het goed zei. Ben ik echt heel zeker.
2: Hij kan niet eens het woordje verkeerd nazeggen.
0: Maar het bos zat vol met kabouters die allemaal heel hard hadden gewerkt. En het duurde dus niet lang of de volgende kabouter kwam langs.
2: Hocus pocus toegangspas.
3: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
3: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
3: Huh? Wel nee, je zei grote griebels kattengrit en dat zei ik ook. Dus dat is niet verkeerd.
2: Wel waar. Doorlopen, domme dwerg.
3: Het is niet eerlijk. Zij heeft zoveel koekjes en wij doen al het werk in het bos. Een koekje mag
2: wat
3: toch
2: wel. Wat zijn die kabouters toch dom. Ze kunnen niet eens 3 spreuken nazeggen. 1. Hocus pocus toegangspas. 2. Grote griepels kattengrit. En 3. Verkeerd. Het is toch makkelijk? De 3e spreuk is gewoon verkeerd.
0: En al snel kwam ook de 3e hongerige kabouter langs bij de heks. Maar deze keer liep het toch net even wat anders.
4: Ah, wel? Kan ik niet even van die huisje knabbelen?
2: Nou, vooruit. Maar eerst moet je mijn 3 toverspreuken nazeggen.
4: En krijg ik dan een koekje?
2: Als het jou lukt, mag je het hele huisje leeg eten.
4: Ah, doe maar. Laat die toverspreuken maar eens horen.
2: Hocus pocus toegangspas.
4: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
4: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
4: Verkeerd?
2: Tja, dat is goed.
4: En daarnet was het nog verkeerd.
2: Je mag het hele huisje leeg eten.
4: Ik begrijp er niks van. Helemaal?
2: Helemaal.
4: Maar dat kan ik toch niet alleen? Dat is veel te veel. Alle kabouters verzamelen. Kieke, Kuko, Kei en Ku. Hier komen gratis koekjes bij de Henks.
5: Koekjes! Ja!
2: Vervelende vieze vreedzakken! Ik doe nooit meer een spelletje met jullie! Nooit!
0: Tja, nu moest de heks dus allemaal nieuwe koekjes bakken voor haar huisje. Dan had ze maar gewoon iedereen 1 koekje moeten geven. Eerlijk delen heet dat. Diezelfde avond was er een groot kabouterfeest. En daar gingen alle kabouters naartoe.
6: Behalve ik.
0: Waarom?
6: Ik ging naar Dromenland.
0: Dat is waar ook. In Dromenland maak je ook een hoop mee. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Veluwe.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
3: De Dirk Schelen Show!
2: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
3: Oh,

je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

Leuk dat je weer luistert. Ja, je luistert naar mij, naar Dirk Schelen. Je kent me natuurlijk wel van Nickelodeon of van mijn YouTube-kanaal, Spotify of van mijn optredens. Maar nu ben ik hier helemaal voor jou, live op de radio. En ik heb zelfs mijn gitaar meegenomen. Luister maar. Ja. En vandaag gaan we naar de dierentuin. Ga je met me mee? Gaan we kijken wat voor dieren er allemaal zijn. Oh, ik hoor ze al. Spannend. Misschien komen jouw favoriete dieren ook wel tegen.

Nou ja, dat is natuurlijk Jaapie. Die ligt weer te slapen. Ja, die zit ook soms in de dierentuin. Ja. En ieder dier is anders. En die klinkt anders en die eet anders. Maar toch zijn het wel allemaal dieren. En daarom heb ik een liedje gemaakt. Ieder dier loopt op dezelfde manier. Ja.

Ja, heb je lekker meegedaan met het liedje? Gelopen als een olifant en geslopen als een tijger. Ja, en inderdaad, dieren hebben geen schoenen aan, dus ze hebben poten. En als ze in het zand staan of in de modder, dan hebben ze allemaal een andere afdruk van hun poten. Bij ieder dier ziet dat er weer anders uit. Nou, dus we gaan nu op pad met Cas de Ranger, met het sporenlied, om te kijken wat voor sporen.

0: Ja, nou, wat hebben jullie gezien? Ja, met Cas de Ranger. Ja, in de dierentuin komen natuurlijk ook andere dieren op bezoek. Hè? Bijvoorbeeld bijen komen wel eens even binnenvliegen. Of een meeuw of zo, of een reiger. Ja, die zitten natuurlijk ook allemaal in de dierentuin. Maar er is één dier, die vind je heel ver in China, in de bergen, maar ook in de dierentuin. Hij is wit en zwart. Welk dier denk je dat het is?
1: Het is geen bruine beer. Het is geen ijsbeer. Het is een pandabeer.

0: Welk dier is er groot en grijs, met grote oren en lange tanden? Precies, de olifant.
1: Ja.
0: En daar heb ik een liedje over. Zullen we gaan lopen als olifanten door de kamer? Daar gaat-ie. Ik speel erbij op mijn gitaar.

back, back. Zullen we nog één keertje doen? Gaan we heel snel? Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de olifant heeft de allerdikste billen van het hele land. En de giraf, de allerlangste nek, nek, nek. En het nijlpaard, de allergrootste, de allergrootste. Back. Nou, jullie willen lekker meegelopen door de kamer als olifanten. Helemaal goed. Wow. En dan heb je ook een dier. Die heeft een hele grote hoorn. Maar niet opzij, niet van achteren, maar van voren. Dat is natuurlijk de neushoorn. Ja, en Jelle van Amersfoort die heeft met Pipa Panda daar een heel leuk liedje over gemaakt.

De neushoorn. Nou, hoorde je dat? IJs eten uit een hoorn. Ja, dat lijkt me wel heel erg lekker. Nou, als je veel ijsjes eet, moet je natuurlijk ook je tanden poetsen. Hè? Nou, en Tina de tijger, zij heeft nooit de tanden gepoetst. Nou, gelukkig krijgt ze hulp in het bos. Luister maar naar mij.

0: mevrouw. Ja, we gaan tanden poetsen met de tandenborstel in onze mond.
1: Die papegaai die zong mijn liedje Tanden poetsen. Ken je dat liedje eigenlijk? Ja, we gaan tanden poetsen met een tandenborstel in onze mond. We gaan van links naar rechts en van onder naar boven, helemaal in het rond. Ja, we gaan poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. Poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. Poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. Nou, heb je het hele liedje gehoord? Nou, Tine de Tijger die gaat in het vervolg wel de tanden poetsen, hoor. We zongen al eerder, ieder dier loopt op zijn eigen manier, maar geen enkel dier heeft schoenen aan. Maar ik heb ook een liedje gemaakt dat heet Elk dier maakt zijn eigen geluid. Want ieder dier maakt natuurlijk een ander geluid. Luister maar en doe maar lekker mee.

Ja, nou, wat een mooie geluiden maken die dieren eigenlijk. Hè? Dat is gewoon muziek wat ze maken. Ik heb een keer in een dierentuin een filmpje gemaakt. En toen mocht ik in het hok bij de stokstaartjes. En dat zijn hele lieve beesten. Die mocht ik ook eten geven. Dat was echt supergezellig. Dat was heel leuk. Ik heb een heel leuk filmpje van gemaakt. Nou, heeft Bamboe Bill een liedje gemaakt over feest met de stokstaartjes. Doe je lekker mee? Gaan we feest vieren met de stokstaartjes.

0: Wow, wat een feest, hè? Ja, heb je ook lekker meegedanst? Jullie kennen Jaapie toch wel?
1: Hallo! Hallo, ik mocht ook even langskomen in de studio. Want Dirk gaat een liedje over mij zingen.
0: Ja.
1: En dat liedje heet Dirk Aapje.
0: Ja, ik weet het, Jaapie. Ik weet het. Ik ga het voor je zingen. Want jij ligt heel veel te slapen.
1: Ja, ik hou van lekker slapen en nootjes eten.
0: Nou, daar gaat dit liedje over.
2: Aapje, aapje, slaap je nog? Aapje, aapje, wat is er toch? Het is

Lekker. Nou, wat leuk dat Jaapie even langskwam, hè? Met zijn bedaan. Maar Jaapie, we gaan helemaal niet slapen. We gaan muziek maken en jij mag meezingen met de Apenband.

Ho, wat een feest zeg. Heb je lekker meegedanst? Helemaal leuk. Het is alweer bijna afgelopen, maar ik vond het heel gezellig dat je weer geluisterd hebt. En we hebben weer een heleboel plezier gehad samen. Maar helaas is het weer afgelopen. En dan zingen we natuurlijk mijn laatste liedje.

0: Dan zie ik je weer bij de volgende uitzending. Of misschien vind je het leuk om een keer naar mijn YouTube-kanaal te kijken met allemaal nieuwe filmpjes. En dat zou ik natuurlijk superleuk vinden als je zou abonneren. Je kunt de liedjes stuk luisteren op Spotify. En wat helemaal leuk is, als je een keer naar een optreden komt op www.dirkschelen.nl kun je zien waar ik allemaal optreed. Nou, we zien elkaar de volgende keer weer. Leuk dat je geluisterd hebt. Tot ziens, hè. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasschaap.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kaasgaaf.
0: We zijn er weer.
1: Oh, een nieuwe show van...
0: Juliana Toren Live. Haha, ik heb er weer zin in.
1: Och, meneer Kaasgaaf, ik heb er zo naar uitgekeken.
0: Ja, en u heeft het thema mogen kiezen.
1: Ja.
0: Wat was het thema? Is
1: het thema van vandaag is kleuren.
0: Kleuren?
1: Ja.
0: Oh, nou, dan ben ik wel heel benieuwd, mevrouw Suikerspin. Wat is de laatste kleurplaat die u heeft ingekleurd?
1: Oh, nou, dat was denk ik 3 dagen geleden.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Ik ook.
1: Oh.
0: En die heb ik voor u bij.
1: Nee.
0: Die mag u tijdens het eerste liedje, mag u die gaan bekijken.
1: Oh, wat leuk. Nou, kom maar eens even hier.
0: Succes met het eerste liedje. Kijk, hier, alsjeblieft.

0: Mevrouw Suikerspin, dit was een ontzettend leuk liedje.
1: Nou, inderdaad, zeg dat wel.
0: Maar u heeft weer een papiertje voor u leren. Wat is dat?
1: Ja, de vraag van vandaag.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: De vraag van vandaag.
1: Wat is uw lievelingskleur?
0: Van wie?
1: Ja, nou van mij.
0: Oh.
1: Ja, nou, die is heel makkelijk te beantwoorden. Dat is natuurlijk groen.
0: Huh?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, mijn lievelingskleur is natuurlijk roze.
0: Nou, dat zag ik al wel.
1: Had u niet verwacht,
0: nee.
1: Hè?
0: Nee.

0: wat eten we vandaag?
1: Pannenkoeken, aardbei-ijs, chocoladekoeken.
0: Oh, grote wafels, lusbeperkt.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Ernst, moet je luisteren. Ik heb een hartstikke leuk spelletje. Het is een soort raadsel. Je moet een kleur raden en als je die kleur geraden hebt, dan moet je iets zoeken van die kleur. Snap je?
3: Ik vind het moeilijk.
2: Dus eerst de kleur raden en dan door het huis heen om die kleur te zoeken.
3: Ik begrijp het.
2: Ga er maar eens lekker

0: nog
1: vast al meer dan een miljoen
0: kleuren. Waar heb je nou van?
1: Je hebt namelijk blauw, maar je hebt hier alleen blauw, maar je hebt namelijk ook licht blauw. En als je dat dan nog lichter doet, heb je nog lichter blauw. En dan heb je, dat heb je ook in het groen, of in het paars, of in het rood. En weet je wat leuk is? Als je nou alle kleuren bij elkaar doet, dan heb je echt een zootje, man. Maar dat wordt dan waarschijnlijk ook geen kleur. Maar dat kun je ook in licht maken. Je licht zwart. Nog lichter zwart. Als het heel licht zwart wordt, dan wordt het wit. Toch? Ernst?
2: Hoi, meneer Kaasgraaf. Ja. Ik heb net de vraag van vandaag beantwoord. Wat is mijn lievelingskleur? Maar nu stel ik deze aan u. Wat is uw lievelingskleur?
3: O ja. Die vraag had ik natuurlijk terug kunnen verwachten. Hè? Dat uw lievelingskleur was natuurlijk, of is natuurlijk, roze.
2: Ja, zeker weten.
3: Maar mevrouw Suikerwin, eigenlijk is het een hele makkelijke vraag. Hè?
2: Oh.
3: Ja, want kijk eens even naar mijn jas. En kijk eens even naar mijn hoge hoed.
2: Ja.
3: Welke kleuren ziet u?
2: Ja, geel en blauw.
3: Nou, dat zijn precies mijn lievelingskleuren.
2: Nou.
3: Geel en blauw. Het liefst in combinatie.
2: Ja, leuk. Dat is inderdaad heel mooi, zeg.
3: Nou, dank u wel.

hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ah, veel luisterplezier.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kraasgraaf.
0: U had vanochtend een vraag aan mij over een dier. Weet u dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. En ik kon die vraag niet beantwoorden.
1: Nee, nee.
0: Ik heb goed nieuws voor u.
1: Nou?
0: Het is tijd voor het dierenweetje van Cas.
1: Oh, wat goed. Nou, dan wordt mijn vraag toch nog beantwoord.
0: Ja.
2: Het dierenweetje van Cas de Ranger.
0: Cas de Ranger, kun jij ons weer zo'n leuk dierenweetje geven?
3: Dank u wel, meneer Kaasgraaf, voor deze prachtige introductie. Hey kids, hier Cas de Ranger vanuit de Zuidpool. Ja, ook wel Antarctica genoemd. Het is hier koud, joh. Het kan wel min 60 graden worden hier. Ik ben op zoek naar pinguïns. Hier op Antarctica leven wel meer dan 8 soorten pinguïns. En ik ben op zoek naar de Adelie-pinguïn. Ja, deze zijn heel romantisch. Want de mannetjes geven hun partner een kiezelsteentje cadeau om hun liefde te tonen. Ja, als het steentje wordt geaccepteerd, dan betekent dat, ja, ik wil met jou een nestje bouwen. Een soort pinguïnverloving dus. En als er dan een eitje is, dan gaan ze samen broeden. Ja, ze wisselen elkaar dus af op het nest. Lief, hè? Hé, hey. Ach, kijk hier, een pinguïn. Een steentje. Voor mij? Nee, die moet je aan je partner geven, niet... Nog een pinguïn. Wacht even, nee, jongens, wij kunnen toch niet samen een nestje bouwen? Wacht even, oh, hier komt er nog een. Oh, dat is een heel zwaar steentje. Jongens, maar weer tot de volgende keer. Ik heb even een pinguïn probleem. Laters, dat is geen steen, dat is een rots.

0: Meneer Kaasgaas, ja. Ik heb weer zo genoten van vandaag. Maar ik moet u helaas nu vertellen. Het zit er alweer op.
1: Nee, maar wacht even. Nee. We gaan nog niet helemaal stoppen.
0: Nou.
1: Nee, want ik heb namelijk nog een vraag aan de jongens en de meisjes die nu aan het luisteren zijn.
0: Oh.
1: Ja, want we hebben vandaag ontdekt dat uw lievelingskleur roze is.
0: Ja.
1: En die van mij weten we nog.
0: Ja. Blauw en geel.
1: Ja, blauw en geel. Ja, precies. Maar nu ben ik ook wel benieuwd. Wat is de lievelingskleur van de jongens en de meisjes?
0: Nou, wat een leuk idee.
1: Ja,
0: maar hoe komen wij daar nou achter?
1: Nou, dat kunnen de jongens en meisjes even laten weten via de website van Hallo Kids Radio.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, want ik ben wel benieuwd.
0: Ja, dat en die kunnen we dan lezen.
1: Dat is leuk, zeg.
0: Wat een goed idee.
1: Ja, nou, tot volgende week allemaal.
0: Dag. Leuk,
1: zeg. Ik vind roze ook
0: mooi. Oh, dank u wel.
2: Hey, you. Luister eens, ik moet je iets vertellen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Fan, echt. Die grootste fan ooit.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wilde de reus eens kijken.
1: Sprookjesboom!
0: Ik wilde net een verhaal vertellen over de reus.
1: Juist. En omdat dat precies het 100ste verhaal is, krijgt u dit van de prinses.
0: Oh.
1: En ik mocht hem geven. Gefeliciteerd.
0: Prachtig.
1: Het is inderdaad een heel ander gezicht.
0: Als iemand vandaag Assepoester ziet, moet hij maar tegen haar zeggen dat ik blij ben met deze beloning.
1: Ah.
0: En dat ik veel van haar hou.
1: Ik zal het doorgeven.
2: Waar is mijn bijl?
1: Goedemorgen, Ka.
2: Goedemorgen.
1: Als je prinses Assepoester ziet, moet je zeggen dat de Sprookjesboom heel blij is met de beloning.
2: Oh, goed. Ja.
1: En ook dat de Sprookjesboom veel van haar houdt. Bedankt alvast, hè. Dag.
2: Ja, dag, dag. Ja, ja. Waar is nou mijn bijl?
3: Dag, Ka. Ik ga poetsen.
2: Dan moet je zeggen dat de Sprookjesboom heel blij is met het haardhout. Dan krijg je een beloning.
3: Ik zal het doorgeven.
2: Amai, gesloten.
3: Dag Geus,
2: hallo.
3: Ik moest doorgeven dat prinses Assepoester...
2: Huh?
3: Hoe was het ook alweer? Oh, haardhout nodig had.
2: Haardhout?
3: Voor de Sprookjesboom,
2: huh?
3: Of zoiets.
2: Ja.
3: Nou, ja, hoe dan ook, je krijgt een beloning. Dag.
2: Een beloning voor haardhout van de Sprookjesboom? Maar dan is het toch simpel? Dan ga ik de Sprookjesboom omhakken. Haardhout voor Assepoester. Ben ik even blij. Ik heb nog nooit zo makkelijk een beloning ontvangen.
4: Ja, ik bedoel, oh nee!
2: Mijn bijl. Nu kan ik eindelijk beginnen. Even een mooi blokje uitzoeken. Ja, maar waar is nu mijn bijl?
5: Hier, maar deze is veel te klein. Ik ga mijn reuzenbijl halen. Hier.
2: Oh, nee!
5: Vandaag nog hak ik die Sprookjesboom om.
2: Oh, hij gaat de Sprookjesboom omhakken. Help!
4: Ja, haardhout. Ja, het is echt waar. Een beloning van Assepoester voor de Sprookjesboom. De reus zei het zelf. Hij was er heel blij mee.
6: Geklets! Wie is er nou blij met een beloning van Assepoester? Ach, rare Sprookjesboom.
2: Sprookjesboom! Je moet hier weg. De reus wil u omhakken.
0: Waarom?
2: Dat weet ik niet. Zorg dat u hier wegkomt.
7: Maar ik kan hier niet weg. Ik zit vast.
4: Dus de Sprookjesboom is blij met de beloning.
6: Ja, dat zei hij. En hij balkte nog iets over haardhout.
4: Huh, van Assepoester. Dus hoor je nog eens wat. Ach, prinses Assepoester. Moet u nou toch eens horen?
6: Ja?
4: Het schijnt dat de Sprookjesboom heel blij is met de beloning.
6: Huh?
4: En dat hij van u houdt.
8: Echt waar?
4: Ja.
8: Dat is leuk om te horen.
2: Blijf rustig staan. Ik haal hulp.
9: Oh. Dat heeft geen zin. Ik moet de lieve kinderen maar vaarwel gaan zeggen.
5: Twee harde klappen zijn genoeg. Haha. Goeiedag, koninklijke schoonheid.
8: Kijk jij een beetje uit met die gevaarlijke bijl? Straks raak je de Sprookjesboom nog.
5: Dat doe ik niet. De Sprookjesboom omhakken. Nee. Maar waarom eigenlijk niet?
8: Het is onze eigen lieve Sprookjesboom.
5: Huh?
8: Hij vertelt prachtige verhalen. En vandaag zelfs zijn 100ste. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat de laatste was?
5: Ja, natuurlijk.
9: Tot ziens, lieve kinderen. Daar komt de bijl. Wat is dat? Prinses Assepoester. Maar ik dacht dat de reus mij om zou hakken.
8: Natuurlijk niet. Dat heb ik hem verboden. Maar ik hoorde van de wolf dat u blij was met uw beloning. Dus ik dacht, ik ga hem toch nog even zelf feliciteren.
9: Dank u wel, hoor. En zo ging het 100ste verhaal toch nog over de reus. Maar het volgende niet, hoor. Maar dat, lieve kinderen en prinses Assepoester, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: allemaal aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziek.

0: Hok opruimen. Op deze heerlijke nieuwe morgen ziet de tovertuin er overal schoon en netjes uit. Nou ja, overal. Bijna overal.
1: Wat voor dag is het eigenlijk?
2: Het is een saaie dag, Woezel.
3: En er is niks te doen.
4: Ik verveel me.
1: Nou, misschien is het wel speeldag of lekker etendag.
2: Ja, misschien is het wel taartdag.
1: Of verrassingendag met een zoektocht met cadeautjes.
2: Oh ja, dat zal leuk zijn.
1: Kom op, Pip, laten we het gaan vragen.
5: Goedemorgen, lieve hondjes. Wat maakt jullie zo blij op deze mooie morgen?
2: Nou, tante Perenboom, wij willen graag weten wat voor dag het vandaag is.
1: Ja, is het spannend dag of avontuurdag?
2: Of misschien wel perentaartdag, tante.
5: Oh, lieve hondjes toch. Taart eten doen we toch altijd op dinsdag?
2: Dinsdag?
6: Ja, net zoals jullie een naam hebben, hebben de dagen van de week ook een naam.
1: Huh? Oh, en hoeveel dagen zijn er dan?
6: Er zijn 7 dagen in een week. Het begint met de zondag en dan krijg je maandag en dan dinsdag en dan komt woensdag.
2: Woensdag? Dat lijkt wel een beetje op Woezel. Woezeldag.
6: Huh? En dan heb je nog 3 dagen, donderdag, vrijdag en vandaag heet zaterdag.
1: Oh, en wat doen we dan op zaterdag?
5: Zaterdag is hokopruimdag.
2: Huh? Hokopruimdag?
1: Huh? Maar dat is helemaal niet leuk.
5: Oh, maar dat kan heel leuk zijn hoor, jongens. Ga het eerst maar eens proberen. En als jullie je hok netjes hebben opgeruimd, dan krijgen jullie van mij een lekker perenijsje.
1: Ja, een perenijsje. Kom op, Pip. We gaan hok opruimen. Hey, kijk, mijn oude etensbak. Kijk, Pip, ik ben een matroos. En de boot gaat zo vertrekken. Alle hondjes aan boord.
2: Ik ga mee, Woezel. Wacht even.
4: Hok opruimen, tralalalala.
1: Hey Pip, waar blijf je nou?
2: Hier ben ik, maar ik ben niet Pip. Kijk, Woezel, ik ben prinses Piplala.
1: Ja, ja, en dan ben ik koning Woezel. De koning van de tovertuin. En zo ben ik een spook. Tikkie, jij bent hem.
5: En, hondjes, hebben jullie je hok mooi opgeruimd?
2: Oh, nou, tante, het was wel een hele klus, hoor. Maar hokopruimdag is wel een hele leuke dag.
1: Ja, en ik krijg het er heel warm van.
5: Nou, vooruit. Dan hebben jullie dat perenijsje wel verdiend.
2: Hm? Oh ja, lekker!
1: Ja! Dankjewel, tante.
2: Woezel, weet jij eigenlijk nog hoe de dagen heten?
1: Eerst krijg je zondag, net als de zon. En
7: zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Er is elke dag van de week wel iets leuks te doen. Tot morgen, Woezel en Pip.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek vanuit het Efteling Theater.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Op

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata. Het is

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Je was
1: een
0: pot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hallo, ik ben Sarah en ik vind kids heel superleuk.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo,

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen las Langnek een spannend boek voor aan Roodkapje.
1: Toen hoorde de prinses dat er zacht op de deur werd geklopt.
2: En toen?
1: Nou, morgen verder.
2: Nog één bladzijde. Ik wil weten wat verder gaat.
1: Als je nieuwsgierigheid zo groot is, is er morgen vast nog wel een beetje van over. Hm?
2: Net als het spannend wordt.
3: Goedenavond, Roodkapje.
2: Meneer de Wolf.
3: Waarom zo sip?
2: Nou, Langnek heeft een boek.
3: Vielen je lastig met een boek? Arm kind, boeken, bah, vies.
2: Oh nee, het is juist mooi. Over een prinses die in een kasteel zit opgesloten. En een prins die is omgetoverd in een zwaan.
3: En dan?
2: Verder wilde Langnek vandaag niet voorlezen.
3: Wat flauw.
2: Ik ben zo benieuwd hoe het afloopt.
3: Als ik dat boek te pakken krijg, kan ik dus Roodkapje makkelijk naar mijn wolvenhuisje lokken. Mag ze ook mijn kookboek zien? Zal ze leuk vinden, want daar komt ze zelf in voor. Beste langhalzige vriend, je moet me helpen, je moet me helpen. Mijn hele wolvenleven zoek ik al een bijzonder boek. Over een kasteel. Dat is opgesloten in een zwaan. En, kijk, dat is hem. Wat toevallig.
1: Heeft Roodkapje erover verteld?
3: Ja. Schijnt enorm spannend te zijn. Mag ik het lenen?
1: Natuurlijk. Als je een paar dagen geduld hebt.
3: Ik ben het geduld zelf. Maar nu even niet. Hier met dat boek.
1: Als ik het Roodkapje heb voorgelezen, ben jij de eerste die het mag lenen.
0: Maar Roodkapje had op weg naar huis aan iedereen die ze tegenkwam verteld over het boek. Dus werd Langnek telkens gestoord door nieuwsgierige sprookjesfiguren.
4: Langnek! Joehoe!
5: We hoorden dat jij zo'n boeiend, voor kinderen niet los te laten boek bezit.
4: Voorlezen! Voorlezen!
1: Zolang ik dit boek heb, laat niemand me met rust. Leen het maar een tijdje.
3: Duizendmaal dank, langhalzige vriend. Als het echt zo spannend is, zal ik het verslinden. En niet alleen het boek. Nee, maar goed dat ik jou hier tegenkom, kijk eens.
2: Oh, gepikt van Langnek?
3: Geleend, om jou uit voor te lezen. Kom mee.
2: Ik ben zo benieuwd. Maar kan je eigenlijk wel goed voorlezen?
3: Als ik voorlees, hangt iedereen aan mijn lippen.
4: Hé, kijk.
5: De wolf heeft dat lekkere leesboek van Langnek.
4: En hij gaat voorlezen.
5: Laat eens snel een spannend stukje horen.
3: Maar ik wil Roodkapje. Ik bedoel, het is een kinderboek.
5: Hoe meer kinderen erin voorkomen, hoe beter.
4: Voorlezen.
3: Het was zo donker in het paleis dat de prinses struikelde over de drempel van haar
2: slaapkamer. Veel te snel.
3: Het was zo donker.
2: Is het saai.
4: Nee, juist goed.
3: Het was zo donker in het paleis.
2: Jij kan niet zo goed voorlezen.
3: Ik kan heel erg goed voorlezen.
4: Vind ik ook.
5: Ga nou door.
2: Ik wacht wel tot je het uit hebt. Langnek kan het toch beter. Dag.
3: Maar Roodkapje, ik...
5: Hier blijven. We zijn benieuwd hoe het afloopt.
4: Voorlezen tot het boek uit is.
3: Helemaal. Het is een beetje dik.
5: Ik ben dol op dikke boeken.
4: Voorlezen! Voorlezen! Voorlezen!
0: Ze lieten de wolf heel lang doorgaan. En Roodkapje wist nu dat niet alles meteen komt als je het wilt. Soms moet je even geduld hebben. Dat maakt het vaak alleen maar leuker. Zo wacht ik geduldig tot iemand mij eens komt voorlezen. Maar dat is weer een ander verhaal.
3: De prinses hoorde dat er zacht op de deur werd geklopt.
4: En toen?
6: Ik ben zo moe.
5: Nou, echt?

allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver.

0: ze zijn weer terug.
1: Hallo,
0: wie had dat nou gedacht, zeg?
1: Ja, eigenlijk ook.
0: Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja, een feestje.
0: Ja, een feestje.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor Gegarandeerd.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: kabouter-t-shirt niet. Hij werkt met liefde en kaboutervlijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes niet te snel. Ik heb geen tijd.
0: Hoezo?
1: Ik heb geen zin.
0: Dan maak je het maar.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel

0: Volgens mij is er hier iemand jarig!
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
4: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
4: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Piet Piraat, ben jij eigenlijk al zelf eens boven geweest?
1: Ja, natuurlijk, jongen. Vaak. Oh, mis ik maar. Laten we verder gaan met onze piratenles.
0: Goed plan. Ja. De gouden raad van Bertus. Wil je eens in het kraaiennest staan, dan zul je helemaal tot boven moeten gaan.
1: Bertus, ik ben meester Piet, dus
0: ja,
1: ik zal...
0: en jij hebt hoogtevrees.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Niet waar.
1: Wel waar.
0: Aha! Zie je wel, jij hebt hoogtevrees.
1: Piraatjes, waarom trap ik daar ook altijd in? Maar je hebt gelijk, Bertus jongen. Ik heb inderdaad sinds gisteren hoogtevrees.
2: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
3: Bravo!
2: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: maken. Woehoe! De wereld van Studio 100.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo,

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
9: Party, party.

0: Schip ahoj, Piet Piraat.
1: Ha! Mama!
0: Schip ahoy, bandietjes. Zeg, wat ben je aan het doen?
2: Alle wind in de zeilen nog aan toe. Dit is mijn dagboek. En jij mag daar niet in lezen, want wat daarin staat is geheim.
0: Geheim? Oh, ja. Spannend. En zeg, staat er dan ook iets over mij in jouw dagboek?
2: Alle wind in de zeilen, Bertus. Wat heb ik nu net gezegd? Wat daarin staat is geheim. Dus dat mag je niet weten. De Gouden Raad van Piet Piraat. Een piraat die een geheimpje hoort, die houdt zijn mondje toe en verklapt geen woord. Laat me nu verder schrijven, jongen.

0: Hey Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Plopper de Plop, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
2: Hoe laai het alai?

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3:00.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
3: Hallo Kids Radio.
4: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Het is hoog tijd om te gaan beginnen.

0: heerlijke muziek om mee te beginnen deze middag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met weer een heerlijk gevuld programma speciaal voor jou. Ik heb weer allemaal dingen meegenomen hoor. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb namelijk een weetje meegenomen. De K3 Bingemolen. Nou. Ja, ik denk ik laat het maar vast even horen. Want ja, die staat hier naast me. Die staat al helemaal klaar. En daarnaast heb ik natuurlijk ook weer iets meegenomen. En datgene wat ik heb meegenomen, dat kan van jou zijn. Ja. Ik ga vanmiddag namelijk weer een heel erg leuk spelletje weggeven. Nou, wil je weten hoe dat zit? Blijf dan zeker even luisteren.

Zo, en dan even terug naar de rust, want het is hoog tijd om na te gaan denken bij... Mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet Je Het Zeker. Ja, ik heb weer een weetje voor je meegenomen. Met daarbij aan jou de vraag, is wat ik nou net zei nou waar of is het toch niet waar? Oftewel, dit is het moment dat jij echt de allerslimste van de klas kunt worden. En dat kan vandaag over... De piano. Ja, ik wil het even hebben over een muziekinstrument. En dat is misschien wel een van de bekendste instrumenten, namelijk de piano. Het instrument met al die toetsen erop en als je op zo'n toets drukt, dan komt er een toon uit de piano. En daarmee kun je alle melodietjes kun je ongeveer wel spelen. Maar, ik zeg het al, je moet op een toets drukken en dan komt er muziek uit die piano. Maar ja, hoeveel toetsen zijn er dan? Nou, daar gaat het weetje over. Dus ik stel dan aan jou de vraag, is wat ik zeg waar of niet waar? Dan mag je er even over nadenken. Yes? Komt-ie aan. Is het waar of is het niet waar dat een piano 150 toetsen heeft? En ik zeg al, met een piano kun je bijna elk melodietje wel spelen. Dus ja, dan heb je wel genoeg toetsen nodig. Maar is het dan waar of is het niet waar dat een piano 150 toetsen heeft? Nou, daar mag je even over na gaan denken. Want die nadenktijd, die gaat nu in.

Tot zover jouw nadenktijd. Over het weet je dus of het nou waar of niet waar is dat een piano 150 toetsen heeft? Nou, ik zal het maar gewoon vertellen. Het is niet waar. Nee. En een piano heeft wel veel toetsen, maar niet 150, want dat zou wel een hele grote piano zijn. Nee, een piano heeft in totaal 88 toetsen. Dus nog steeds heel veel, maar wel iets minder dan 150. Nee, 88 toetsen en daarvan zijn er 52 wit en 36 zwart. En hoe zit dat nou dat dat niet precies gelijk zijn? Nee, een piano heeft heel veel grote witte toetsen. En dan tussen sommige toetsen in zitten kleinere zwarte toetsen. En daarmee kun je een mooie toonladder maken, een mooi verloopje maken. Met in totaal dus 88 toetsen. En als je een beetje piano kunt spelen en je weet precies welke toets wat doet, nou dan kun je dus. Dan kun je dus echt alle melodietjes meespelen. Misschien ook van dit liedje. Zou je met de piano dit kunnen meespelen? Goed opletten!

0: Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met mij, met DJ Johan, een hele goede middag. En ik heb al heel veel liedjes laten horen deze middag. Maar als we het over liedjes hebben hier op de radio, dan moet ik er altijd even één liedje bij halen. En dat is niet altijd hetzelfde liedje. Nee, dat is elke week een andere. Want elke week vinden we één liedje hier met z'n allen net iets beter dan alle andere liedjes. Dat noemen we dan de superhit. Dat is een liedje dat hoor je extra vaak voorbij komen. Één hele week lang. Maar ja, we zitten in het weekend. Dus dat betekent dat voor de superhit die nu superhit is, ja, dat feestje er toch al bijna op zit. En dan vanaf maandag, dan komt er weer een nieuwe superhit. Maar ja, welke dat wordt, ja, dat hou ik nog even geheim. Dat ga je vanaf maandag ga je dat natuurlijk horen. Maar ik wil nog wel even stilstaan dus bij de superhit van deze week. Nog net even op het randje. Komt hij nog een keertje. De superhit.
1: Flow van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

Jazeker, het is hoog tijd voor muziek van K3 uit de Bingomolen hier in de weekendshow. Want in die Bingomolen zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes, die hoort dan weer bij een liedje van K3. En nou, dat kunnen dus allemaal liedjes zijn. Bijvoorbeeld hele oude liedjes van K3. Of hele nieuwe liedjes, populaire liedjes, onbekende liedjes. Echt van alles en nog wat staat dus op de bingokaart die hoort bij de Bingomolen. En dat is dus wel leuk, want ja, je weet dus nooit welk liedje van K3 er gaat komen. Dus even kijken, hoe ziet het eruit bij die Bingomolen? Nou, ik heb er even aan gedraaid en ik kan je zeggen, het zit helemaal door elkaar geschud. Als ik zo kijk in die Bingomolen, zie ik ook dat er een klein stapeltje in het midden is ontstaan. En bovenaan het stapeltje ligt balletje nummer 45. En het is al vaker gebeurd dat het balletje wat bovenaan ligt, dat ook echt uit de Bingomolen komt. Dus ja, misschien vandaag weer. Zou het nummer 45 worden? We gaan het zien. Ik ga eraan draaien. 1, 2. Nou. Kijk eens aan. Daar is een balletje. En zou het nummer 45 zijn? Even kijken. Het is geworden. Nummer 28. Nummer 28. Oftewel dus niet nummer 45. Even kijken, nummer 28 hoort bij het liedje. Kijk eens aan, die hoort bij het liedje Jodelee. En dat is persoonlijk een van mijn favoriete liedjes van K3. Heerlijk vrolijk, lekker veel energie en ze jodelen erin. En jodelen vind ik zelf altijd heel leuk klinken. De dames van K3 kunnen dat ook zeker heel erg goed. Bij nummer 28 uit de K3 Bingomolen is dit K3 met Jodelee.

Dat was weer een heerlijk liedje van K3 uit de K3 Bingomolen. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Ik zou bijna willen zeggen dat K3 alleen maar goede nummers maakt. Nou, het blijft horen bij die K3 Bingomolen.

Ja, ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend een hartstikke leuk spelletje weg aan een van jullie. En ook vandaag, dit weekend, heb ik weer een superleuk spelletje. Ik heb de doos hier vast. Het is namelijk het spelletje Loco Mini van de Zoete Zusjes. Ja, met Loco Mini van de Zoete Zusjes ga je opdrachtjes maken. Dat zijn puzzels met letters of met woorden. En als je die gemaakt hebt, dan als het goed is, heb je met de oplossing van die puzzel, heb je een heel erg mooi plaatje gemaakt. Ja, dat is het leuke van Loco. Je gaat dus letters daar ga je leggen. En als je dat goed hebt gedaan, dan heb je meteen ook een prachtig figuurtje gemaakt. En op die manier ga je dus door allemaal letters heen, door allemaal woorden heen die je ook op school hebt geleerd. En dat spelletje van de Zoete Zusjes kan dus van jou zijn. Nou, hoe kun je hem winnen? Het is eigenlijk heel erg simpel. Je gaat naar www.hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. En daar moet je dan antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. De Zoete Zusjes zijn natuurlijk met z'n tweeën. De ene heet Saar, maar wat is de naam van het andere zoete zusje? Ja, als je het antwoord weet op deze prijsvraag, laat het dan vooral even weten via hallokidsradio.nl. Ga je dus nog een keer naar winnen en dan naar de weekendshow. En daar kun je een antwoord geven op die prijsvraag. En wie weet, ben jij wel de winnaar van het weekend met het spelletje Loco Mini.

Alleen maar goede muziek hier in het weekend. DJ Johan hier met de weekendshow op Hallo Kids Radio. Een hele goede middag. En dat liedje van net, ja, dat was al een heel goed liedje. Maar die nu komt, nou, deze vind ik nog wel een stukje beter. Oh.

Goeie muziek hier op Hallo Kids Radio. En dan is het alweer bijna richting 5 uur aan het gaan. Oftewel, de weekendshow die zit er alweer bijna op. Dat betekent ook dat het daarna richting etenstijd gaat. En, nou moet ik zeggen, in het weekend vind ik zelf dat je toch wel net wat lekkerder mag eten dan door de weeks. Vind je niet? Een klein feestje in het weekend hou ik persoonlijk wel van. En vandaag, nou vandaag wordt het echt een feestje bij me thuis. Ik ga iets heerlijks maken. Ik ga denk ik een hele grote stapel maken met allemaal ronde dingen vers uit de pan. Beetje suiker erop, misschien een beetje appeltjes erin bakken. Beetje ham erin bakken. Nou, wie weet. Ja, ik ga vanavond namelijk heerlijk een pannenkoekenfeestje houden thuis.

0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow alweer. Ik vond het weer een hele leuke middag. Ik heb er honger van gekregen. Op naar huis en dan lekker gaan koken. Ik hoop ook dat jij dadelijk heerlijk gaat eten. Hele fijne avond en tot de volgende. Doei doei!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman Wanneer.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
10: We gaan in de spotlight voor publiek.
9: En dat doen we ook de koprol.

Oh, ik ben Vera en ik vind Kids Radio echt super leuk. Groetjes!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, laka ba boom, ba laka boom, chuck.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje. Yeah.

0: Ezeltje, strekje, tafeltje, dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhou.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dekje, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Huilend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooien wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen, wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: een playback.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: De Indische waterlelies. In een van de donkerste oerwouden van India lag een klein meer. Een meer dat schitterde in het zonlicht. Eromheen stonden grote bomen en dichte struiken met zoveel takken dat er nog nooit mensen waren geweest. Niemand kende het, behalve de heks. Die woonde in een holle boom naast het meer. Ze was lelijk. Zo lelijk dat alle dieren ver uit haar buurt bleven. Haar lange haren zagen eruit als stro. Maar de heks had een prachtige stem. Mooier dan de mooiste nachtegaal. Met haar gezang kon ze toveren. Elke maanverlichte nacht kwam ze uit haar holle boom en zong aan de oever van het meer.
1: Dit meer is van mij. Ik zing voor het meer. En het meer straalt in het maanlicht voor mij. Mijn meer, mooi meer, mijn meer.
0: Als de heks begon te zingen, werd het heel stil in het bos. Alle dieren hielden hun adem in. De krekels staakten hun concert en soms vergat er een vogel te vliegen en tuimelde dan zomaar in de struiken. Bij volle maan kwam de maangodin met haar sterrenkinderen naar beneden. En ze dansten samen tot de dageraad haar eerste zonlicht liet schijnen. De heks keek vanuit haar schuilplaats toe en zag de maangodin dansen op het water. Met haar prachtige zilveren haar en haar kroon die fonkelde in het maanlicht. Om haar heen zag de heks de sterrenfeeën die dansten en dansten op het water. Ze leken te zweven en hun vleugels schitterden als diamanten.
1: Wat vreselijk dat dat zo mooi is. Daardoor lijk ik nog lelijker dan ik al ben. Ooit zal het me lukken om deze schoonheid te vangen voor mezelf alleen. Voor mij alleen.
0: Op een nacht, het was volle maan.
1: Deze nacht wordt mijn nacht. Ik voel dat ik de macht heb om ze te betoveren. Ik zal ze vangen met mijn gezang. Deze keer zal het mij lukken.
2: Wat een prachtige muziek. Betoverend mooi. Laten we dansen op het meer. Maar let op de dageraad, want eenmaal te laat is er geen weg terug.
3: Ach, zo vaart zal het niet lopen. Zou het zo erg zijn om nooit meer terug te keren?
4: Het moet toch geweldig zijn om het niet altijd weer te horen en te dansen tot aan het ochtendgloren.
0: De dieren kwamen voorzichtig steeds dichter naar het meer toe. Terwijl ze luisterden naar het prachtige gezang van de heks en keken naar de maangodin, viel ineens een eendenkuiken per ongeluk in het water.
5: Oei, oei. Wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak.
6: Toch, kom, ga terug.
5: Sst, wak, stil. En bij mij blijven.
7: Dat was leuk. Ik kan nog goed zwemmen, hè, mam?
8: Mama, ik wil ook mee doen.
1: Laten we dan zachtjes meezingen.
0: Het was een andere nacht dan anders. Deze nacht liet iedereen zich meeslepen door het prachtige gezang van de heks. Zelfs de dieren lieten hun angst varen. Spontaan ontstond er een heus orkest. Plotseling kwam er uit het riet een kikkerorkest tevoorschijn dat meedeinde op de maat van de muziek. En iets verderop stond een ganzentrio als een achtergrondkoortje ritmisch mee te dansen.
7: Mam, kijk, ik kan ook dansen.
1: Ja, kwak, kwak, kwak. Goed zo, goed zo. Ik kan ook haast niet stilzitten. Kwak, kwak. Kijk nu, nu dansen we allemaal mooi tegelijk. Kwak.
9: Wauw, dit is je kwak.
0: De maangodin was mooier dan ooit, te midden van haar sterrenveeën. Maar toen gloorde het eerste ochtendlicht. De dieren trokken zich terug in het bos. De maangodin maakte aanstalten om te gaan en de sterrenveeën leken te volgen.
10: Kom, lieve sterrenveeën, kom. We moeten nu echt gaan. Ik heb toch verteld hoe gevaarlijk het is? De zon wacht niet op ons.
11: Ik kan niet stoppen. Doe nog even.
12: Ik zou wel willen stoppen, maar dat willen mijn voeten niet.
0: Even later was het meer verlaten met alleen nog de zingende heks en nog 7 dansende sterrenveeën.
13: We kunnen toch nog wel even dansen.
14: Ah, nog een ipfie, ipfie, ipfie langer.
13: Ja, doe maar. Dansen jullie maar door.
1: Wat kan er gebeuren?
0: Aan elke nacht komt een einde. Zo ook aan deze nacht. De eerste zonnestralen lieten zich zien. En toen gebeurde het.
13: Het heeft lang geduurd, maar het is mij dan toch gelukt. Zo wil ik het hebben. Neem de glans van de sterrenveeën weg en kleur er mijn haren mee. Pas dan ben ik tevreden.
0: De sterrenveeën werden kleurloos en dof en dansten en dansten. Maar kleurloos of niet, ze waren nog altijd even rank en sierlijk als daarvoor. En dat was voor de heks te veel. Ze mocht nu wel de mooiste haren hebben van allemaal. De veeën waren nog duizendmaal mooier.
1: Hoe kan dat nou? Ik ben nog steeds te lelijk voor woorden. Ze zijn nog steeds mooier dan ik. Mij rest alleen nog wraak.
0: Met een valse spreuk veranderde de heks de sterrenveeën in waterlelies. En daar kon niemand ooit meer iets aan doen. En zo drijven daar op dat meer nog steeds 7 waterlelies. Alleen bij volle maan worden ze weer zichzelf, zodat ze kunnen dansen op het gezang van de heks, te midden van de maangodin en de andere sterrenveeën. En de heks?
1: Ik mag dan wel foei lelijk zijn, maar ik heb jullie in mijn macht. En bij volle maan kan ik genieten van jullie pracht.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Wat nou gedacht, zeg.
2: Wat een verrassing,
1: wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Jongens, meisjes.
2: Vrolijke

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En het uitslag van.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
3: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke school.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geit! In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: snap ik het. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
3: Nee, nee, nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: cool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.
1: Mijn naam